0: Ja, leuk zeg.
1: Ja, dat is te gek, hè? Vooral dat beetje Tommy en Jerry-achtige gevoel wat je krijgt als je die stukken hoort. Weet je, een lijntje en dan, op, dan hoor je dat lijntje weer achtervolgd worden door het volgende. En er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Prachtig vind ik het. Mm-hmm. Supermooi geschreven. Ik heb weer iets heel anders meegebracht. Het gaat echt alle kanten op.
0: Okay.
1: Maar dit komt ook wel weer voort uit mijn eigen gitaarliefde. Maar ook wel omdat ik vind dit is Louis Winsberg met zijn project Galeo. Mm-hmm. En Louis is een Franse gitarist. Hij is in Nederland nagenoeg onbekend, volgens mij. Zeer onterecht, want het is een killer speler. Hij componeert fantastische stukken. Mm-hmm. En hij is opgegroeid ergens in de buurt van Marseille. En daar komt zo'n beetje alles wat je in Europa aan invloeden hebt, komt bij elkaar. Dus je hebt daar invloeden uit Spanje. Je hebt de Franse, de gypsy toestanden. Ja. Indiase muziek, Marokkaanse muziek. Hij gebruikt dat ook allemaal in dit project. Ik vind het prachtig. En het is van de CD Jaleo en het heet Sacromonte.

0: Ja, gaaf zeg. Leuk, die combinatie van tabla's en dat Spaans geklap en zo.
1: Ja, het is prachtig. Al die invloed die erbij komen. Er zit ook een soort van sas-achtig instrument nog in. Mm-hmm. En god, ja, al die invloed die overal vandaan komen. Die elektrische sitar. En, ja, het is een soort... Pat Metheny heeft hem ooit genoemd als echt... Dit is wat ik in Europa geweldig vind.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja.
1: Niet geheel onterecht trouwens, denk ik.
0: Kan me voorstellen.
1: Killer. Ongelooflijk goed.
0: Ik wil je vast hartelijk bedanken voor deze smaakvolle selectie. Erg leuk.
1: Graag gedaan.
0: Waar zullen we mee afsluiten?
1: Nou, ik heb iets meegebracht. Ik heb je een primeur van onze nieuwe CD, Crossing Canada, die eigenlijk nog niet eens uit is. Ik heb hem hier wel in de hand, maar dat is omdat hij er nog maar net is.
0: En wij zijn?
1: Ineke van Doorn, zangeres, mm-hmm. en ik. En we hebben gedurende 2 jaar een tweetal tours van 5 weken in Canada gedaan. Echt van oost naar west. Okay. Waar we echt gewoon avond aan avond gespeeld hebben. Wow. En clinics gedaan hebben. En artists in residence zijn geweest. Met big band gewerkt, core, noem maar op. Geweldig om te doen. Ook ongelooflijk vermoeiend. iemand maakte terecht de opmerking tegen ons. Was dit niet hetgeen wat wij deden toen we 20 waren? Waarop ik alleen maar meer waarheid kon kijken, omdat ik zo vermoeid was.
0: Okay.
1: Het stuk wat we hebben daar heel veel. Er zijn daar een aantal opnames gemaakt. Het meeste wat we hebben gedaan is in duo. Dit is overigens een stuk in kwartet. Mm-hmm. Wat is opgenomen in de jazzroom in Waterloo. Samen met op drums Mark Kelso, een van de Canada's grote drummers.
0: Oh, ja.
1: En young upcoming bass player Søren Niese. In een kwartet spelen we daar het stuk deden toen we 20 waren. waarop ik alleen maar meer waarheid kon kijken, omdat ik zo vermoeid was.
0: Okay.
1: Het stuk wat we hebben daar heel veel. Er zijn daar een aantal opnames gemaakt. Het meeste wat we hebben gedaan is in duo. Dit is overigens een stuk in kwartet. Mm-hmm. Wat is opgenomen in de jazzroom in Waterloo. Samen met op drums Mark Kelso, een van de Canada's grote drummers.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Z-Zender. Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze keer hebben we weer een aflevering met een gastsamensteller. Te weten, Joost Zwart. Hey Joost.
1: Dag Steven.
0: Wij kennen elkaar zoals wel vaker bij mij, omdat ik dingen heb gerepareerd voor jou op het gebied van elektronische piano's. Elektrische piano's eigenlijk.
1: De Rhodes, ja.
0: Je bent zelf toetsenist en ook huisarts.
1: Klopt, ja.
0: En je hebt een mooie playlist voor ons samengesteld.
1: Mm-hmm.
0: En we begonnen net met Bob James, met het nummer...
1: Nautilus. Mm. Ja. En van de CD One van Bob James. Dat is volgens mij zijn allereerste CD die hij ooit gemaakt heeft.
0: Oké, ja. Ja, te gek. Gesampled later, in de hip-hop en zo.
1: Ja, klopt.
0: Wat vind je zelf gaaf aan zo'n nummer?
1: Ja, de dromerigheid en de Rhodes als middelpunt van de Defender Rhodes als middelpunt van het hele nummer. En de prachtige, sprookjesachtige manier van spelen. En toch ook gangster. Dat is echt die groove van Ieder is moe met. Episch. Echt prachtig.
0: Hm. Ja. Wat zullen we nu eens gaan spelen? Je had het over een nummer van Freddie Hubbard, toch?
1: Klopt, Freddie Hubbard. Dat is een van mijn grote helden waar ik mee in aanraking kwam toen ik een jaar of 14 was. En toen kwam ik in aanraking met een plaat van Freddie Hubbard live at het North Sea 1980. En het nummer First Light. En het is een soort van bijna free jazz, maar ik vond het helemaal kicken. En ik probeerde al mijn middelbare scholieren ermee te inspireren. En dat is helaas mislukt.
0: Nou, misschien luisteren er een aantal en krijgen ze alsnog over de brug.
1: Ja, misschien. Dat zou mooi zijn.
0: U kunt mailen. Nee, komt-ie. First Light van Freddie Hubbard, live North Sea Jazz in 1980.

0: Ja, te gek. Vertel, wat vond jij hier zo voornamelijk zo te gek aan?
1: Ja, de vrijheid. Dat begin alleen al. Echt compleet geïmproviseerd. Freddie Hubbard, dit is een beetje in zijn late periode. In de vroege periode speelde hij natuurlijk met mensen als Herbie Hancock. Akoestisch, uitsluitend akoestisch. En hier speelt hij met elektrische bas en met Fender Rhodes en met allemaal jonge gasten. Hier speelt Billy Childs, die is hier 22 jaar oud. Hm. En je hoort gewoon dat het zo fris is en zo waanzinnig op elkaar ingespeeld en met elkaar aan het communiceren.
0: Ja.
1: Nou, en natuurlijk weer de Rhodes sound die ik fantastisch vind.
0: Hm. Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Daar kennen wij elkaar ook van. Dus even kijken, wat is nog leuk zijn nog meer om als bruggetje, misschien nog iets anders met de Rhodes, misschien iets van Herbie?
1: ja.
0: Wat wil je horen?
1: Nou, ik heb er een aantal, bijvoorbeeld 4 AM vind ik fantastisch.
0: Wil je hem inleiden of zo?
1: In 4 AM is met Jaco Pastorius. En dit is echt een briljante, unieke opname die eigenlijk iedereen moet horen.
0: Oké, bij deze.

0: Ja, super. Wat zou jij zeggen, welke stijl is het eigenlijk?
1: Wow.
0: Is dat belangrijk om te weten überhaupt?
1: Nou, ik had echt een stijlig gedacht, maar ja, ik denk dat het dan, jazzrock wordt. Maar ja, voor mij is het gewoon jazz, ja, en ja. Maar dan op een Rhodes gespeeld en wat groovy. Maar jazzrock zal het zijn, denk ik. Het is gewoon een fusie van geïmproviseerde muziek.
0: Juist.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat zullen we nu spelen?
1: Even kijken. Nou, misschien is het wel leuk om even iets anders te doen. Wat wil jij horen van die lijst die ik heb samengesteld?
0: Ik ben opnieuw naar die dingen van Brad Mehldau. Dus toch hebben zeer goede pianisten.
1: Ja, dat is wel eigenlijk voor mij de pianist die vanaf... Nou, mijn conservatoriumtijd, ik denk vanaf het 23e jaar of zo, dat ik echt zo dol op die pianist ben. Dat is echt wel een van mijn helden geworden. Ja, dit is een van zijn laatste cd's volgens mij, Highway Rider, of 2016 volgens mij. En ook het nummer Highway Rider van Brad Mehldau.

0: qua sfeer heeft hij echt een stempel in de afgelopen 20 jaar wel gedrukt. En ook qua manier van soleren. Oh, dat, daarom het volgende stuk met Joshua Redman. Dan moet je eigenlijk even erin komen bij het einde van Joshua Redman's solo.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dan ga je horen. Hij speelt dan is hij 22. Dan speelt hij met Heavy, Brian Blade, Christian McBride en Joshua Redman.
1: Ja.
0: Met drie echt zeer heavy muzikanten. En hij 22. Nou, hij laat zich niet kennen.
1: Volgens sommigen het beste bandje aller tijden.
0: Ja, nou, ja. Daar ben ik het wel mee eens.
1: Ja.
0: Wat hier gebeurt is echt niet te geloven. Dit is echt ik denk wel mijn meest gedraaide piano solo ooit.
1: Oké. Okay,
0: ja.

0: Ja, te gek.
1: Ongelooflijk toch, dit? Volgens mij is ze 22 of 24 jaar oud. Het is echt die volwassenheid en de creativiteit. En het is gewoon soms een soort klassieke componist. En hij gaat helemaal over allemaal cross-rhythms. En hij weet precies waar die is. Ik vind het echt de meest complete pianist die er rondloopt.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Waar zullen we nu zijn gaan? Je hebt nog een nummer van Wayne Shorter op de lijst staan.
1: Ja, Wayne. Ja, dat is een heel mooi stuk. Dat is... dat heb ik echt een half jaar lang ook helemaal grijs gedraaid toen ik een tijdje in New York woonde. En dat is met Milton Nascimento.

0: Ja, leuk. Lekker vrolijk.
1: Mooi, hè? En heel breekbaar ook. Heel mooi, mooi verstild. En zo'n Milton Nascimento die met zijn kopstem zingt. Dat vind ik echt ook fantastisch. Ook een inspiratiebron voor velen.
0: Waaronder Maurice White.
1: Onder Maurice White.
0: Vertelde zeer kort geleden iemand mij.
1: Een paar seconden geleden. dit vond ik echt een fantastische plaat van Wayne. En het volgende stuk is van Tribal Tech. En dat is met Scott Henderson en Gary Willis. En ze spelen hier met Scott Kinsey. En die speelt hier op een soort nap road, maar dat vind ik ook zo waanzinnig. En ik heb toevallig gelukkig, af toen ik 19 was, toen heb ik met Scott Henderson en Gary Willis een concertje gedaan. Toen ik Constorm student was, mocht ik met ze meespelen s'avonds. Dus daarom heeft het enorme waarde voor. Maar zoals ze hier spelen, lekker bluesy en ongelooflijk goed.

0: Ja, te gek. Nou, het uur zit er alweer bijna op. Voordat we straks nog een nummer gaan luisteren, een primeur van iets wat jij hebt opgenomen, wil je graag nog iets anders vertellen, toch?
1: Klopt. Ja, nee. We hebben een paar maanden geleden met de Amsterdam Jazz Connection iets opgenomen. Dat is een trio waar ik mee speel met op bas Jeroen Vierdag en op drums Sebastian Kaptein. Mm-hmm. Met dat trio hebben we heel veel in Japan getoerd. En hebben in afgelopen jaar opgenomen met Jesse van Ruller en Francine van Tuinen als gast. En die CD die komt over een paar maanden uit. En dan gaan we ook spelen weer in Japan. Dus
0: leuk.
1: Het is wel leuk om even aan te kondigen. Dus hou het in de gaten.
0: Oké, okay. Amsterdam Jazz Connection.
1: Featuring Francine van Tuinen en Jesse van Ruller.
0: Oké, okay, een ander ding waar we nu naar gaan luisteren is een project wat je onlangs gedaan hebt. En wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, het is iets wat ik een paar weken geleden heb opgenomen met een producer die ik sinds een paar jaar ken. Jesse Koolhaas heet hij. En dit is nog niet uitgekomen. Dit komt binnenkort op een label uit.
0: Hmm.
1: En daarvoor is ook Joris Roelofs, basklarinet, erbij gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: En nog Björn Waling op de drums.
0: Te gek. En het nummer heet?
1: Het nummer heet Roda Vlas.
0: Oké. Okay.
1: En dat is Salvador omgekeerd.
0: Het wordt het laatste nummer, dus ik wil je graag alvast zeer bedanken. Dat was een leuke lijst.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen.
0: Mooi.
1: Thanks.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Full Clip is de titel van dit nummer. En tenslotte aandacht voor de Braziliaanse superster Jorge Ben, die het meeste verkoopsucces had door covers van andere artiesten. Maar in de jaren 60 en 70 was hij verantwoordelijk voor een constante stroom van kwalitatief hoogstaande albums met steeds weer een vernieuwing en swing. Aan de basis, meestal de samba, voegde die bijvoorbeeld in dit nummer Rap avant la lettre toe. De titel is Au bas la vignette.

Caprice van het album Gate of Dreams is het eerste nummer van het volgende drietal dat we laten horen. Het Klaus Ogerman Orchestra is de uitvoerende. En het blijft af en toe ongelooflijk hoe Ogerman een groot orkest kon laten swingen. Zoals vaak een solorol van Michael Brecker. Herbie Hancock schiep met 3 blazers in zijn begin jaren 70 sextet klankkleuren die wat ons betreft konden wedijveren met Duke Ellington. Let op de fantastische baslijnen van Buster Williams. De track heet You Know When You Get There. En dan sluiten we dit blokje muziek af met Cannonball Adderley. Er was niemand die zo het feestje van de zaterdagavond, de kater van de zondagmorgen en de gospel van de dienst daarna in een nummer kon verenigen. Hier is Barefoot Sunday Blues.

De eerste 5 albums van Roberta Flack waren van een dergelijk hoog niveau en uniek in hun melting pot van stijlen dat zij er zelf ook niet meer overheen kwam. I Told Jesus is de titel die wij nu laten horen. Terrace Martin is een nieuwe held die alles aan lijkt te kunnen. Denk aan Robert Glasper en Thundercat. Tribe Called West heet het nummer. Bijzonder aandacht verdienen de basaccenten. We sluiten af met een lang Blue Note nummer van Grant Green. U hoort onder andere Bobby Hutcherson en Joe Henderson. Op dat moment 2 modernisten, maar tamelijk traditioneel in dit nummer. Idle Moments, maar wat geweldig.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag familiefeest. De jazzmuzikanten speelden in de jaren 60 voor hun dagelijkse boterham en artistieke voldoening wat graag mee op de platen van hun collega's en vrienden. We beginnen met The Cooker van George Benson.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de Concertzender. Mijn naam is Tom Beek en deze uitzending staat geheel in het teken van Lyle Mays, die ons helaas in 2020 is ontvallen. U kent hem misschien van de Pat Metheny Group, maar ik ga ook muziek draaien van zijn eigen platen. Hij is een formaat componist, bandleider, hij heeft fantastische dingen gedaan, veel muziek. Voor zijn laatste werk, Eberhard, kreeg hij nog een zeer bijzondere onderscheiding. Het is een meesterwerk. Laten we beginnen met daarna te luisteren. Eberhard.

0: George and Muldrow, maar ook Flying Lotus. Als eerste plaat stel ik voor dat jij wat gaat draaien.
1: Ja, er is vorig jaar een plaat uitgekomen van de Franse producer Kira Neris. Met heel veel jazz-invloeden. A Frozen Second heet hij. En dit jaar zijn daar remixes van gemaakt van een paar nieuwe hippe producers. Waaronder bijvoorbeeld Vakula. En Vakula heeft een remix gemaakt van het stuk Sky Talks. Kira Neris.

Ja, dit was Sky Talks van de remix-album van Kira Neris. Het volgende nummer wat we gaan draaien is Sky Talks. Een andere remix van meneer OL, ook een producer... van hetzelfde Kira Neris-album.

0: A Frozen Second remix is van Kira Neris. Twee tracks daarvan.
1: Super. We gaan naar Nederlandse bodem. De band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Onder andere ook initiatiefnemer van het Jazz Orchestra Rotterdam. Of Rotterdam Jazz Orchestra. Misschien bekender nog als het gezicht van de blazerssectie van Caro Emerald. Maar veel spannender is zijn eigen band Full Duplex. Zette vorig jaar op het North Sea Jazz de tent op zijn kop. Hij heeft een hele spannende band met onder andere tenorist Mette Erker en Michel van Schie. Die tekende voor de productie van dit album. We gaan twee tracks luisteren van het album Fast Forward. Fairies and Waterboarding.

0: Je hoorde de Nederlandse band Full Duplex rondom trombonist Luc Boudestein. Waterboarding heette deze track en die vorige track heette Fairies. Uitgekomen op een Nederlands label dat heet Embrace Records, waar leuke producties op uitkomen. Niet alleen Full Duplex, maar ook Rob van der Bouw heeft daar zijn eerste twee platen uitgebracht. Binnenkort komt daar een derde album uit. En Ruben, jij hebt een heel ander album meegenomen, een ECM project. Zijn er overeenkomsten met Embrace en ECM?
1: Nou, er zijn niet zoveel overeenkomsten. Ricardo Villalobos, dat is een Chileense producer en DJ. En op het ECM-label is daar een CD net verschenen. Die heet Re-ECM. Deze producer en DJ, terwijl die DJ'de, gebruikt hij al heel veel soundscapes van het ECM-label. En dat inspireerde hem om een plaat te maken met die soundscapes. En heeft het label benaderd en die waren zeer geïnteresseerd. Die hebben hem gekoppeld aan Max Loderbauer, wat een soort sound wizard is uit Duitsland. Ook een artiest van ECM. En die zijn aan de gang gegaan met oude ECM-platen en hebben die op een hele originele manier geremixed. En je hoort allemaal mooie soundscapes van de klassieke sector van ECM, Arvo Pärt. Je hoort ook Jeun Christensen, een bekende ECM-drummer, voorbij komen. Een hele interessante en een hele mooie CD. Het is in de stijl micro house, noemen ze dat. Dat is een soort hele minimal electro-achtige elektronische muziek. Het eerste nummer wat ik wil draaien heet Retimeless.